0: Hallo, hier ist Hermann Lammersmeier bei deinem Lieblingssender und denke immer dran, das Radio ist immer dein bester Freund und spielt deine Lieblingsmusik.
1: The radio's your close friend, the best you ever had.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Thank you.
1: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
2: You're the-

0: oude country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hello from Canada. We're the Good Brothers.
1: And we hope you like our music and all the other good country music on Crossroads Country Radio.
2: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
3: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
4: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
2: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Favoriet op Crossroads Country Radio.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

up. That missing home look on her face is getting plain to see.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: Melanie Ryan hier. Voor goede country muziek bent u bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
2: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
3: En mijn moeder vond het ook zielig.
4: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
5: Ze was witjes.
6: Ze moest ook een beetje huilen.
7: Haar haar was uitgevallen.
2: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
8: Ze moest in coma.
9: Of ze krijgt chemokuren.
8: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
2: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, Songs met the Moon als strefwoord. Wij kunnen er geen genoeg van krijgen. Elke keer dienen zich weer nieuwe titels aan tijdens ons muzikale nachtleven. Dit is Moon in Songs deel 4. Crystal Moon, passend bij de kristallen stem van Crystal Gayle. Straks Gene Autry, Roll Along Kentucky Moon. Hoogbejaard uit 1933. Hunter Moon, de volle maan in oktober. Ik kan niet wachten. Onze eigen lessies.

Jonathan Edwards zag ook een man in de moon, die donker vlek bij volle maan, met enige fantasie. There's a new moon over my shoulder. Eerder gehoord, deze is van Slim Whitman. Luna Traviesta, dat is Tis Hinojosa.

Running with the moon, breaking grass. Moonlight and skies, dat komt uit de oude doos van Jimmy Rogers. Katie Mattea, haar verhaal bij Quarter Moon.

Dance in the Moonlight, dat deden we met de Mavericks. Missouri Moon. Het verhaal erachter is van Ron Vincent. Er gebeurt altijd wel iets bij Maanlicht. Two ships that passed in the moonlight. En dat is van Michael Johnson.

Moonlight Down in the Lover's Lane, Gene Autry, romantiek van ver voor mijn tijd. French Quarter Moon, hier is Joel Saunier.

Dark Moon, bekend in vele versies. Deze van de Katie Kellick Band vond ik tijdens mijn maanreis. What Are We Gonna Do About the Moonlight? Een dansje met legend Hank Thompson. Team for the Moon Children, Duane Eddy, zolang er tijd voor is. Straks meer songs bij maanlicht.

De prairie moon scheen boven Tishinogassa. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. We doorlopen onze maancyclus met Dolly Parton, Slow Dancing with the Moon en Riders in the Sky, Shimmering Moon.

In the Valley of the Moon, een van de oudste versies uit 1933 van Gene Autry. Met Pat Kearns zijn we terug in deze eeuw, 2019. We noemen bij uitzondering jaartallen. Mojave Moonlight, Talking to the Moon, de maan als stille getuige die geheimen bewaart. Darren Nicholson.

0: The blue moon is still shining en dat doet hij niet enkel in Kentucky. Dit was Bill Monroe. Sail Long Silvery Moon, Slim Whitman. Maar eerst Roy Rogers, de filmcowboy uit Texas. Roll on Texas Moon.
1: When shadows come a-stealing and you get to

It's only a paper moon. Dit was Henk Thompson. Tot slot van Moon Songs deel 4. Gary Veelkaart, Mexican Moon. Mac Wiseman, When the Bloom. When the Moon Comes Over the Mountain. En een instrumentaal slot, Moonlight Bay. Met de virtuozen Aldridge, Brosman en Grisman. Zijn er ook in ons eigen land liedjes gemaakt met maan in de titel? Help ons op weg. Als er genoeg zijn, dan is dat een mooi thema voor een aflevering van NL Country. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week, we zien wel.

0: Hi, this is Dennis LaCourriere, the voice of Dr. Hook, and you're listening to the best of country music right here because you know what you like and you found it.
1: Onze programma's steunen Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren. Oh.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, jullie weten het, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek in de meest uitgebreide zin van het woord. En dat allemaal afkomstig uit Nederland en België. En we openen in België dit keer met Susie Gubbelmans en sinds die dag veel nieuwe muziek en wat oudjes. Dit is nieuw, Kirsten Alting en What God Is Doing.

tusen här inte kom. Sinds jaren was hij niet meer uitgegaan. Hij had zich gewend tot een huwelijksbureau voor een amoureus rendezvous. Hij had altijd

afspraak om elkaar te herkennen in het restaurant. Edward wachtte een uur, hij had tenslotte alleen. Hij liet het zich toch goed smaken, reken af

van Dok ligt Edward zo dood. Op de spiegel van het watervlak drijft een anjer

Echoes of Paradise van Elizabeth Gray. De voor Nelis en geen tijd meer. En droevig is deze wereld in de nieuwe versie van Guido Belcanto. Gaan we naar Ines Honke en ik dans voor jou.

Cecile Gardens en Cowboy en Cowgirls, Ride Away. Daarvoor Sasha, Lindsay en Lisa Delbo met Dat is Liefde. En Guy Taylor met Home. Pint ons naar Tamara en Tom en Dust in

Huub Duel en Bang in het Donker voor Elizabeth Hope en Ride the Miles en René Hagen met Simple Man. Snel door met Hans van der Velde, Here at the Bar.

met Jonge Faber en Silverado zijn we bijna gekomen aan het einde van het eerste uur Country Kicking. Maar jullie weten het, er is nog een hele uur te gaan. We gaan eruit dit uur met Walter Baron en de Turbo Zingt. En blijf dus lekker luisteren, want daar zijn we weer terug.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Country Kicking met Kik van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. We openen het tweede uur met Betsy Sarkema en These Are The Days. Het tweede uur natuurlijk ook heel veel muziek. Zoals deze, Laura Kids en Tiny Garden.

0: Vorige week werd bekend dat hij ook deelneemt aan de organisatie van Country at the Woods. En dat is dan op 8 mei 2027. Ik heb het over Robert Weston en Life's a Beach. Daarvoor Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. En Nail in the Coffin met Hurricane. Gaan we naar Sergio. Alleen bij jou.
1: Wat ik zeg is gemeend. Ik heb vanavond stil geweend.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Hey, ik ben Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee. Als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.
3: Country Kickin' met Kik van de Voren.

Karin van Bogen, daarvoor Ine Wagenvoort en Keep Your Head High en The Marshall met What Makes the World Go Round. Snel door met The Pen of Tomorrow, hier is Frankie

You Should Know van Julie Lee, naar daarvoor Erik van Kruiselberg en Vandaag is van ons en Sandra van Rijs met Peace Inside zijn we alweer toegekomen. Ja, niet huilen aan het einde van deze uitzending. Ik ga er dadelijk uit met Han van Eyck en In the Pouring Rain en eerst nog Hilde Vos en I Never Cried. Bedankt voor het luisteren, heel graag tot de volgende week en wil je meer weten, ga dan naar de website k-rp.nl. Bedankt voor het luisteren nogmaals. Dag allemaal.

Maar we zijn deze keer met een even week of even maand zitten we. En dat wil dus inhouden dat wij weer 2 uur lang country muziek gaan draaien van de Benelux. Natuurlijk nummer 1 niet, want die komt uit Amerika. En dat is Eddie Arnold. En deze werd geboren in 1918 op 15 mei op een boerderij in de buurt van Henderson, Tennessee. Zijn vader, een pachtboer, speelde viool terwijl zijn moeder gitaar speelde. En Arnold's vader stierf toen hij nog maar 11 jaar oud was, waardoor hij gedwongen werd school te verlaten en te gaan helpen op de boerderij van zijn familie. En dit leidde ertoe dat hij later zijn bijnaam kreeg, de Tennessee Plowboy. We gaan naar That's How Much I Love You.

Nou, dan gaan we verder met alleen Benelux artiesten. We gaan naar Lee Towers. En die is als de artiestennaam daarvan Leendert Leen Huizer. Zo heet hij in het echt. Hij is geboren in Bolnes op 23 maart 1946. En Lee is een Nederlandse zanger. En na de ambachtsschool werd hij machinebankwerker op een middelgroot scheepswerf. Zijn debuut als zanger maakte hij begin jaren 60 in het bandje Jumping Dynamites. Dat als zevende eindigde in een landelijke talentenjacht. Nou, hij heeft ook eens een keer een country album uitgebracht. En daar gaan we wat van draaien. Rhinestone Cowboy.

gaan naar de special van deze week. En dat is Major Dundee. Op 17 december 1977 is er een eerste optreden van wat door velen gezien wordt als zomaar een bandje. En niet in de laatste plaats door de leden zelf. En de stijl is country en de naam is Major Dundee Band. Bestaande uit Karel Monbarg, Ton Verkouwen, Jan Gerrits en de oprichters Ferry Tang en Dick van Altena. We beginnen met Going Local.

Ja. Via een talentscout krijgt de groep de mogelijkheid om een heuse single op te nemen. Een medeoprichter Ferry Tang is inmiddels vervangen door bassist Peter van Vlaanderen. En het vijftal speelt en zingt tot ieders verbazing direct door producer Fred Limpels geschreven trucksong The Longer the Distance de top 40 binnen. Die gaan we niet draaien. We gaan Raised on Love.

En in 1980 kreeg de band vastere bodem met de komst van Cor de Vos en Roy Schenkhuizen. Samen met de leden van het eerste uur, Jan Gerrits en Dick van Altena. En met wisselen Geert van Oosteren en Ben Jansen op de drums maken ze half jaren 80 nog een LP met de titel Powderfinger. We gaan naar Blue Café.

In 1990 brengt men nog steeds bejubelende cd Continental Cowboy op de markt met klassiekers als Sweet Little Liza, Good Old Country Song en The Turn Out To Be You, samen met ex-Pussycat zangeres Tony Willet. En de naam van de groep wordt ingekort als Meetje Dundee. Hij maakt nog één album onder de titel Making History, waar Tex-Mex grootheid Flaco Jimenez zelf zijn medewerking aan verleent. En ja, ik wil examen ook met mijn gast. Jan van Houten uit Zuidasterveen is even vanavond mijn gast. Net ook gehad, u hebt nummers die je drek mooi vindt, maar je hebt ook nummers, daar moet je even aan wennen. En de volgende is inderdaad één waar ik aan wennen moest. Lean on the Wind.

In 1997 bestaat Major Dandy 20 jaar en dat wordt groots gevierd met aan het compilatiealbum Twisted Dial. Met de titelsong op single wordt een zoveelste doorbraak bewerkstelligd. Twisted Dial wordt landelijk opgepakt, ondersteund door tv-optredens en een videoclip. Het album staat 12 weken genoteerd in de album Top 100. We gaan naar Bring Back the Love.

Volgens velen is het met de release van Rainy Rivers in 1998 tevens het beste en mooiste album uit de rijke Major Dundee historie gerealiseerd met de podiumklapper Cowboy Country, het ingetogen Carolina en het wonderschone What My Love Can Do. We gaan naar Liza. Okay.

Een nieuw hoogtepunt en met je Dennis' rijke historie werd het negende en volgens velen tot dan toe beste album Lean on the Wind. Opnieuw volgeschreven en geproduceerd door Dick van Altena, die voor zijn grote en originele bijdrage aan de Nederlandse countrymuziek werd opgenomen in de Dutch Country Hall of Fame. We gaan de laatste alweer van de special draaien, Shadows in the Night.

Nou, dit was de special van Meetje Dandy. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe special, maar dat zien we dan wel weer. We gaan naar een blokje non-stop en dat doen we met Laura Lynn. En dat is de pseudoniem van Sabrina Tak, geboren in Ardooien op 18 juni 1976. En Laura is een Belgische zangeres uit West-Vlaanderen. En Laura is ook succesvol in Nederland en Zuid-Afrika. En Laura Lynn komt uit een muzikale familie. Laura besloot het spoor van een familie te volgen en volgde een muzikale opleiding aan de showbizschool in Oostende. We beginnen met Ik trek het me niet aan en daarna Jambalaya.

A White Spot Coat and a Pink Carnation is een country western nummer uit 1957, waarvan zowel de tekst als de muziek door Marty Robbins zijn geschreven. Het werd opgenomen in Nashville, Tennessee op 25 januari 1957 en uitgebracht op 4 maart. We gaan hem nu horen van de Country River Band.

Honey, I'm Home is een nummer dat is opgenomen door de Canadese countryzangeres Shania Twain. Het werd uitgebracht op 10 augustus 1998 als de 6e single van haar derde studioalbum Come On Over uit 1997. En het nummer werd geschreven door Twain en haar toenmalige echtgenoot Robert John Mutt Lang. We gaan hem draaien in de uitvoering van lokaal artiest Jeltje Kloosterman.

Nou, welkom terug. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Etema. En we zijn in even maand aanbeland. Ik zal week zeggen, maar maand beland. Dat wil dus zeggen alleen maar Benelux artiesten deze twee uur. Nou, we hebben nog een uur te goed. Dus we gaan beginnen met Tini van der Bij. Ook weer een lokale artiest met Never Ending Love for You.

Margo Hemelrijk, reeds vele jaren actief als countryzanger in hart en nieren. Margo Hemelrijk zingt vanaf zijn 15e levensjaar al countrymuziek. Met nummers van onder andere Alan Jackson, Garth Brooks, George Strait, Vince Gill, Clay Walker en ga zo maar door. Weet Margo ieder publiek te boeien. We gaan van hem een nummer horen van Alan Jackson. Remember When...

Ja, we gaan naar Luister en Vergelijk. En dat doen we met Coat of Many Colors. Een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Dat werd in september 1971 uitgebracht als tweede single en titelnummer van het album Coat of Many Colors. Het nummer vertelt hoe Parton's moeder en juist voor haar dochter in elkaar naaide voor lappen die het gezin had gekregen. En terwijl ze naaide, vertelde ze haar kind het Bijbelse verhaal van Jozef en zijn veelkleurige jas. We gaan hem horen in de uitvoering van Audrey Lee met haar dochter Shaila en Dick van Altena. En die heeft het over vele kleuren jas.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

Elizabeth Hope is een country Americana zangeres uit de Drentse Klazineveen met een frisse sprankelende stem. Met muziek van onder andere Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Miranda Lambert ontdekte ze de country en Americana muziek. We gaan de nieuwste van haar draaien, Ride the Miles.

Distant Drums is een nummer geschreven door Cyndi Walker en vooral bekend geworden door de uitvoering van de Amerikaanse countryzanger Jim Reeves. In de VS werd het nummer in het voorjaar van 66 uitgebracht en het bereikte de nummer 1 positie. We gaan hem nu horen van Griet Viersma.

Ja, we gaan naar Tenderfeet. Dat is ook een groepje uit deze buurt. Ja, sommigen tenminste, niet allemaal. We gaan naar Green Green Grass of Home.

0: We gaan naar de Smokies. Ja, hoe kom je aan die naam? Nou ja, dat is een duo. Die hebben een tijdje terug live opgetreden hier in de studio in Burgum. En ze roken allebei. Vandaar de Smokies. We gaan naar Thank God for the Radio.
1: On the wrong end of the highway, when the long night has no end, when there's no one there beside me,

Het origineel van de Candles uit 1984. We gaan naar non-stop met Grant en Forsyth. Dat was een Brits duo bestaande uit het echtpaar Dominic Grant. Leefde van 1949 tot 2020. En Julie Forsyth, geboren op 4 april 1958. En Grant en Forsyth waren van oorsprong beide lid van de Britse popgroep Guys and Dolls. En voornamelijk succesvol in de jaren 70 en begin jaren 80. En in 2011 vierden Grant en Forsyth hun 25-jarig jubileum. We gaan naar twee van hun, Lady Bird als eerste en daarna Tennessee Waltz.

Het duo Tour for Kind bestaat uit Marco en Wilma Masser Akkermans. En ze wonen in Sint-Willibrod, Nederland. En zijn al 15 jaar gelukkig getrouwd. Samen hebben wij gespeeld bij Renegade. Of zij gespeeld bij Renegade en Bare Essentials. En sinds 2021 zijn ze samen verder gegaan als duo. We gaan de River van hun draaien.

We gaan op de valreep kijken of we nog een blokje non-stop kunnen doen met de Alabama Country Boys. Bestaande uit zanger en gitarist Gerard Fuller, zanger en gitarist Marinus Snippe en contrabassist Albert Stam. En de band werd opgericht in 1981. En Fuller kwam in contact met Marinus Snippe. Bassist Albert Stam werd het derde lid van de Alabama Country Boys. We gaan I'm So Lonesome I Could Cry. En daarna is In His Arms I'm Not Afraid.

Een live uitvoering. We zijn alweer toe aan de laatste plaat van deze uitzending. Dat doen we ook met een lokale artiesten. Helaas, de groep bestaat niet meer. Cotton Green, Long May You Run. Zo zegt dat volgende week.

Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camiel Janssen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Brave Wind!

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Well, hello everybody, this is Pam Macbeth. You're listening 24/7 to Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

And I am thinking about that little Crestwood girl.

0: dat mijn vader niet aan het geluidsapparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: er is wel erg. Ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze, ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
11: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.